0: Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer, vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sana'a. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politieinzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettingsgevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Jemenitische Houthi-beweging heeft aanvallen uitgevoerd op de Saoedische hoofdstad Riyadh en olieinstallaties in Jambu. Volgens een woordvoerder werden ballistische raketten, kruisraketten en drones ingezet als reactie op Saoedische aanvallen op Sanaa. In Riyadh raakte een brandstofstank van een Saudi Aramco in brand, vlakbij de internationale luchthaven waar het luchtverkeer werd verstoord. Bij de extreemrechtse demonstratie op het Malieveld in Den Haag zijn zaterdagmiddag meerdere journalisten belaagd door actievoerders. Persveilig ontving een melding van een fotograaf die onderuit werd geschopt. Ook was er sprake van intimidatie, bekogelen en uitschelden. Een journalist belandde tijdens de politie-inzet in het water. In de Democratische Republiek Congo worden 20.000 zorgmedewerkers in de zwaarst getroffen regio's gevaccineerd met het Ervebo-vaccin om de ebola-uitbraak in te dammen. Dit vaccin is ontwikkeld door de Zaire-variant, niet voor de huidige Bundibugyo-stam. De WHO en Artsen zonder Grenzen ondersteunen de campagne. Van de ruim 7.000 bevestigde besmettinggevallen zijn er ruim 3.600 overleden. Een sterftecijfer van rond 48%. Zoutproducent Nobian in Hengelo moest deze zomer vanwege lage waterstand in het Twentekanaal overstappen op vrachtwagens, waarbij één binnenvaartschip 50 vrachtwagens vervangde. Port of Twente waarschuwt voor verlies van klantvertrouwen en kosten van tientallen miljoenen euro's. Een nieuw gemaal bij Eefde is mogelijk in 2033 gereed, maar de tekorten van 12 miljard euro in het Deltafonds bemoeilijken dit. Het weer. Vannacht houdt de bewolking aan en valt er op steeds meer plaatsen regen. Later in de nacht wordt het in Zuid-Nederland het natst, terwijl het in het noorden geleidelijk opklaart. De zuidwestenwind blijft matig tot aan zee krachtig. Temperatuur daalt nauwelijks. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien het grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord bereikt over de veiligheid van Groenland, waarmee een diplomatiek conflict is opgelost. Dat is ontstaan na dreigementen van president Donald Trump om het eiland met geweld in te nemen. De leiders van Denemarken en Groenland verwelkomen de overeenkomst om de regionale veiligheid te versterken. Het akkoord wordt naar verwachting volgende week ondertekend. Duitsland ziet vanwege de toegenomen dreigingen de noodzaak om haar defensie- en spionagecapaciteiten in de ruimte snel op te schalen. Daarom investeert ons buurland 35 miljard euro in de bouw van de grootste militaire ruimtevaartinfrastructuur in zijn geschiedenis. Met behulp van honderden satellieten willen ze een strategisch doel bereiken. De Europese Unie beraadt zich al jaren over een verbod op PFAS, hoewel de exacte vorm en ingangsdatum nog onduidelijk zijn. Wel staat vast dat de productie van PFAS ook na een eventueel verbod zal doorgaan. Indien er geen maatregelen worden genomen, zal het diepe grondwater binnen 20 jaar overmatig vervuild zijn met PFAS. Dit vormt een risico voor de drinkwatervoorziening, aangezien dit grondwater wordt gebruikt voor de productie van drinkwater. En justitieminister David van Beel heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, de antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Beel pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Tot slot het weer. In het zuidoosten begint deze zondag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door wat stapelwolken. De middagtemperatuur doet een klein stapje terug en varieert van 18 graden in het Waddengebied tot zo'n 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. 2 Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband 2 zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

Heb jij je dagelijkse dosis girl power al gehad? Girl power.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Twee Duitse mannen zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was, maar medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond lichte schade aan de historische muren. Het beroemde schilderij bleef onbeschadigd. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. Bij een woning in de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer vond eergisternacht een explosie plaats. De woning bleek van influencer Sarah Posch te zijn. Ze raakte niet gewond, maar er ontstond wel rookschade. Sarah Posch noemt het een laffe daad en zegt dat niemand bepaalt wat zij mag zeggen. De politie heeft de zaak in onderzoek. En Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat meldt de internationale leiding van het geloof. Leden mogen voortaan transfusies ontvangen van specifieke bloedcomponenten zoals plasma, rode bloedcellen of bloedplaatjes. Alleen een volbloedtransfusie, waarbij onbewerkt bloed volledig wordt toegediend, dat blijft verboden. Deze specifieke behandeling wordt echter in de praktijk zelden toegepast. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5 uur vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Het Amerikaanse leger heeft gisteren een aanval uitgevoerd op een vaartuig in het Caribisch gebied. Daarbij kwamen 4 mensen om het leven. Het getroffen schip was actief op bekende drugsmokkelroutes. Het afgelopen jaar voerden de Verenigde Staten bijna 70 soortgelijke aanvallen uit met 227 doden. Experts van de Verenigde Naties noemen deze aanvallen onwettig dodelijk geweld. In Leeuwarden is afgelopen nacht een grote brand uitgebroken in een bowlingcentrum. Volgens de veiligheidsregio komen de vlammen aan meerdere kanten uit het pand. De brandweer is massaal uitgerukt om het vuur te bestrijden. Voor zover bekend was niemand in het gebouw aanwezig. Vanwege de flinke rookontwikkeling hebben omwonenden 2 NL-alerts ontvangen. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars. Je luistert naar Melk en Wijn op Girl Power Radio. Het is vandaag zondagochtend en oh, dat voelen we best. 20 september alweer. En Esa en ik zitten voor je klaar om je 2 uur lang te vermaken met de beste plaatjes uit. Ja, en dit is even anders dan anders. Want normaal gesproken behandelden wij random nummers uit elk mogelijk jaar dan. We dachten, orde is goed voor ons. Dus wij hebben, en als je hebt opgelet, dan heb je dat voorbij zien komen op onze socials, een rat ingeschakeld. En dan hebben we het niet over het knaagdier, maar over een ja, soort rat van fortuin, waarop we eerst alle decennia van nul tot nu zo'n beetje hebben neergezet. Een decennium hebben gedraaid en wij hebben gedraaid voor deze uitzending de Nullies. En daarna hebben we voor elkaar een jaar gedraaid. Ik draaide voor Esa het illustere jaar 2007 en zij gaf mij 2003 cadeau. Esa, was het lastig die 2007 of was het een fluitje van een cent?
1: Ik moet zeggen, 2007, sowieso de Nullies, is wel echt een decennium waarvan ik denk, ja, daar kan ik wat mee. Kijk. Dat voel ik. Ja. Ik weet namelijk nog zo goed dat ik gewoon echt in zo'n random achteraf clubje stond. Weet je, net zo donker. En dan net een tikje te veel gedronken. Ja, nee.
0: Lekkere
1: Nullies,
0: muziek.
1: Helemaal prima.
0: Nou, ik was in eerste instantie een beetje angstig. En uiteindelijk bleek dat ik het eigenlijk heel goed nog in mijn geheugen gegrift had, dat jaar 2003. Want inmiddels meer dan 20 jaar geleden, maar muzikaal...
1: Niet waar, 12.
0: 2003 wel.
1: 5 eigenlijk. 5 jaar geleden,
0: ja,
1: niet meer.
0: Ja, oké, ik snap dat je dat denkt, maar dat is niet zo.
1: Niet waar.
0: Muzikaal was het een jaar waar opvallend veel nummers uitkomen die nog steeds overal opduiken. Op festivals, voetbaltribunes, TikTok, bruiloften, rockradio en in foute uren. En jij mag vandaag het spits afbijten, lieve Esa. Met 2007, waar ga je ons als eerste mee naartoe nemen?
1: Een van de dingen die we dus hebben afgesproken is dat we onze nummertjes gaan categoriseren in thema's.
0: Ja.
1: En ik moet wel zeggen, die thema's zijn compleet random.
0: Dat dan weer wel, ja.
1: Gelukkig. maar ik begin met een thema duetten.
0: Nou.
1: En sowieso girl power duetten. Maar sorry, in 2007, er was maar één duet, maar één duo, wat het gewoon zo hard ging rocken. En dat was natuurlijk Beyoncé en Shakira.
0: Oh, ja, ik herinner me die videoclip nog. Dat was spraakmakend hysterisch.
1: Vrouw.
0: Nou.
1: Ja, ik moet zeggen, Beyoncé is niet per se iemand waar ik echt mee... Maar Shakira, hè?
0: Ja. Smaken verschillen.
1: Zeker. Het is, er valt niet over te twisten. Weet je, Beyoncé op zich sterk. Shakira ook sterk. Maar samen, wat een freaking power duo.
0: Dat was wel echt... iedereen zijn toepet zat scheef.
1: Nou, 100%. Van dit nummer. Ja. En wat het ook namelijk nog is dat ze tot op de dag van vandaag nog steeds relevant zijn. Want je kan zeggen 2007, jij zegt 20 jaar geleden. In mijn hoofd is het 2 jaar geleden. Maar het is inderdaad 20 jaar geleden. Maar nog steeds zijn allebei die vrouwen... Ja, super relevant.
0: Aanwezig, doen hele mooie dingen. Experimenteren muzikaal. En never forget Shakira, die ook gewoon nog eventjes de Super Bowl rockte.
1: Dat, ja, maar vooral Shakira. Ja. Met, ik weet niet iedereen, maar ik denk een heleboel mensen hebben natuurlijk dat hele ding wel gevolgd tussen haar en Piqué en de scheiding en alles. En er is niks stoffer dan een vrouw op haar... Sorry, bijna 50, hè? Ja, heb je gezien hoe we gaan zuiden?
0: I wish.
1: De best revenge ever.
0: Ja.
1: Weet je?
0: Als jij er gewoon nog zo uitziet. En ook nog even in het vakgebied van je man keihard gaat staan rocken.
1: Oh mijn god. Ik had altijd een alliefde voor Shakira. Maar afgelopen jaar heeft ze echt de most gracious revenge gehaald. Ever.
0: Zeker. En alsof ze het misschien al wist.
1: Ja, maar dit.
0: Het zong ze in 2007.
1: Ja, Beautiful Liar.
0: Daar komt ze.
1: Ja, maar echt 100%.

Ja, Beautiful Liar van Beyoncé en natuurlijk Shakira. Of van Shakira en natuurlijk Beyoncé. Maar ik wilde eigenlijk dat bruggetje wel maken van Beyoncé. En, want mijn duet gaat over een Beyoncé-duet. Het is heel grappig, we hebben dit niet met elkaar van tevoren afgestemd. Dus het is op zich al een geluk dat we niet hetzelfde nummer hebben gekozen. Maar ik wil het natuurlijk hebben over Beyoncé toen ze nog helemaal crazy in love was. Als je de eerste seconde van dit nummer hoort, weet je onmiddellijk welk nummer er aankomt. Alleen die beroemde blazers, die waren in 2003, toen het uitkwam, al 33 jaar oud. Producer Rich Harrison gebruikte namelijk een sample uit Are You My Woman? Tell Me So, van de Amerikaanse soulband The Chillites uit 1970. Harrison had die sample volgens zijn eigen verhaal, dus al een tijdje liggen, omdat hij ervan overtuigd was dat hij er ooit de juiste plaat mee zou kunnen maken. Vrienden aan wie hij hem liet horen waren aanvankelijk helemaal niet zo enthousiast. Die dachten, nou, hoe krijg je dit in godsnaam ergens in proppen? Toen Beyoncé hem benaderde, vond hij dat hij eindelijk de artiest voor de sample had gevonden. Crazy in Love werd vervolgens de grote single van haar eerste soloalbum, Dangerously in Love. Ja, dit is dus eigenlijk al een vorm van muzikale recycling. Een riff uit 1970 wordt in 2003 opnieuw een wereldhit en klinkt meer dan 20 jaar later nog steeds herkenbaar. Ja, klinkt dit inmiddels als een typische Zero's pop of heeft juist die combinatie met die 70's soul ervoor gezorgd dat die plaat nauwelijks verouderd? Ik vind hem lastig. Wat ik wel heel leuk vind is dat het nou eens een keertje niet meneer Jay-Z was die allerlei samenwerkingen deed, maar dat hij lekker tussen haakjes op de plaat staat. Crazy in Love featuring Jay-Z, Beyoncé.

0: Er was geen street dance clubje dat dit nummer niet helemaal binnenstebuiten keerde om hun performance even enorm mee op te tillen. 2003 met Beyoncé. Ja, dan springen we nu toch weer naar 2007. En dan gaan we het hebben over de controverse.
1: 100%. En weet je, Beyoncé was natuurlijk de queen. Maar er was iemand anders, de prinses of pap. En dat kan er maar één zijn.
0: Britney Spears.
1: Ja. Ja, inderdaad. En mijn jaar was 2007. En ik denk dat 2007 het jaar is waar Britney zelf ook gewoon niet met heel veel liefde aan terugdenkt.
0: Nou, nee.
1: Nee, echt. Nee. Weet je wel, iedereen heeft inderdaad waarschijnlijk in hun leven wel periodes waarvan je denkt, meh.
0: Mag overigens geslagen worden.
1: Ja, how about no? En ik denk inderdaad, 2007 was dat inderdaad wel voor Britney. Van alles is bij haar gebeurd. Haar tante is overleden.
0: Ja.
1: Ze heeft haar hoofd kaal geschoren.
0: Never forget. Ik heb die filmpjes, die waren veel op internet te vinden in allerlei
1: heel
0: vormen.
1: Veel.
0: En vervolgens werd ze een meme. En dat is ook echt niet gaaf.
1: Nee, het was gewoon niet grappig.
0: Ik herinner me de paraplu-scène waarin ze probeerde de paparazzi van zich af te mappen met een grote vissersparaplu.
1: Ja.
0: Ja.
1: En onthoud even, deze vrouw was al een kindster, was bij de Disney Club. Dus sinds haar jaar of 8, 9 was, staat ze al in de spotlights. En op een gegeven moment, ja, gaat het gewoon niet helemaal goed. En niet alleen dat, hoofd kaal geschoren, ze is haar kinderen is kwijtgeraakt.
0: Ja.
1: Ze is gescheiden.
0: Ja, het was een ellendig jaar.
1: Het was niet heel fraai.
0: Nee.
1: Maar ze heeft ook een album uitgebracht dat jaar. En dat was Blackout. En helaas heeft inderdaad het album heeft niet heel veel aandacht gekregen. Door al die controverse om haar heen. Maar er was één plaat. Sowieso heel veel nummers waren echt fantastisch op dat album.
0: Ja, want laten we wel wezen. Dit was er ook eentje waarin ze eindelijk haar persoonlijke geluid liet horen.
1: Maar dat dus, precies. Want ik moet wel zeggen, dit album was echt wel anders dan het hele poppy mainstream wat ze daarvoor heeft gedaan.
0: Ja.
1: En dit was veel meer van haarzelf. En dan vooral dit nummer, Piece of Me. Ik voel de frustratie in dat nummer. Echt, what the fuck? Laat me in vredesnaam gewoon even met rust. Want
0: ja,
1: een van die dingen, weet je, dan kijk je naar van die tv-series of programma's van The Voice en alles. En dan vraagt dus inderdaad zo'n presentator of van die mensen die daar aan meedoen. Van, wat is je droom? En zeggen ze, ik wil bekend worden. En dat ik denk, weet je wel,
0: doe
1: wat
0: maar
1: het,
0: niet.
1: Wat
0: doe
1: het
0: maar
1: inhoudt.
0: Niet. Ja, precies. Nou ja, kijk naar Britney.
1: Ja, precies.
0: De prijs die je betaalt om kunst te mogen maken op dit niveau is heftig. En daar heeft ze een prachtig nummer over geschreven. Maar wel op zijn Britney's. Peace of me.

0: Britney in het iconisch jaar 2007. Nou ja, haar minst fijne jaar, denk ik, tot dan toe. Het is, dit is ook het begin van de Free Britney-beweging geweest.
1: Ja, maar ik moet wel zeggen, ik ben altijd een groot supporter geweest van de Free Britney. En nu, Britney is free. En achteraf denk ik, nou, misschien hadden ze wel een punt.
0: Ja. Als je kijkt naar de TikTok-filmpjes die ze plaatst, dan is het zorgwekkend.
1: Ja, iets wat. Laat ik het zo zeggen, ik ben blij dat ik er niet zo op sta op beeld.
0: Nee, ik begrijp het helemaal.
1: Curieus.
0: Ja, ik neem je weer mee terug naar 2003 voor de controverse daar. En de controverse daar ging eigenlijk over een band die door een platenmaatschappij gedwongen werden om een compromis te sluiten. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker, maar dit werd wel even lekker publiek uitgespeeld. Ik heb het over Evanescence met Bring Me To Life. Ja, Evanescence was een samenwerking eigenlijk van meneer Moody en Amy Lee. Hij hoorde haar ooit prachtig bijna Beethoven zingen en zei, misschien moeten we een bandje beginnen. En toen had zij zoiets, ja, maar ik wil
1: moet
0: niet
1: dat?
0: De rest van mijn leven Beethoven zingen. Nee, maar hier kunnen we echt
1: geloof
0: wel iets van
1: me,
0: maken.
1: Geloof me, dat vond Beethoven dus ook.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ze hebben een album uitgebracht, daar stond natuurlijk op My Immortal. Dat vond iedereen prachtig.
1: Sorry, maar mag ik? Dat is dus een van mijn lievelingsplaten ooit.
0: Ja.
1: Ever. Want ik was ook toen heel erg verliefd op iemand. Maar echt puberaal verliefd. En dan deze plaat. Oh man, ik ging helemaal kapot.
0: Ik zal je vertellen.
1: Nog steeds.
0: Emily vond dat een heel moeilijk nummer om te zingen. Omdat zij de lyrics niet had geschreven.
1: Oh, ik dacht dat ze niet had gelezen.
0: Nee, ze had ze niet geschreven. En ze zei, ja, ik vond het lastig om het gevoel van mijn bandgenoot, want die had het dus geschreven, over te brengen, terwijl ik het nooit op die manier beleefd had. Zij was tot dan toe altijd gelukkig gevrijwaard gebleven van allerlei liefdesproblemen.
1: En emoties.
0: Precies, en nu moest zij dus, nou ja, dat verwoorden. Maar dat is niet de plaat waar we het over gaan hebben. Zij brachten de demo plaat naar de platenmaatschappij en daarop stond Bring Me To Life. En de platenmaatschappij, Wind Up, zei, daar moet een mannelijke stem bij. Want, en dit is wel heel mooi, waar wij naar op zoek zijn, is een Linkin Park met een vrouwelijke stem. Little did they know dat jaren later Linkin Park een vrouwelijke stem zou. Maar dat was toen natuurlijk nog helemaal niet aan de orde. En ze zeiden, ja, wij willen zo'n soort band, maar dan dus met een vrouwelijke stem erbij. En Emily zei,
1: mag ik wel heel even inbreken?
0: Nou,
1: want inderdaad, Linkin Park, dit is één van de weinige momenten dat je denkt, Oké, nieuwe versie. Echt, Chester Bennington, echt zoveel liefde.
0: Ja,
1: nul, nooit
0: meer,
1: nul.
0: Meer dan liefde.
1: Meer. Maar, oh mijn god, die nieuwe.
0: Ja.
1: Het is een vrouw, maar je hoort het en je weet meteen, hé, Linkin Park.
0: Ja.
1: Zo knap.
0: Heel knap.
1: Zo'n goede
0: en
1: keuze.
0: En heel knap dat je dat voor elkaar krijgt zonder die fanscharen kwijt te raken.
1: Maar precies dat. Weet je wel, want het is natuurlijk echt, probeer dat gat maar te vullen.
0: Ja, hele grote schoenen, maar zij past ze.
1: Freaking hell.
0: Ja.
1: Oké, ik wil dingen zeggen die niet mogen op de radio.
0: Doe maar niet.
1: Maar,
0: nee,
1: ja.
0: Ik ga even lekker door met Emily, want die dacht namelijk, ik heb helemaal geen man nodig aan mijn zijde. Doe eens normaal. Ik heb een heel mooi liedje geschreven en dat kan ook gewoon lekker met mij alleenig. En toen moest het ook nog een soort rap worden. Nou, daar kreeg ze natuurlijk helemaal, dus sloegen de krullen uit haar.
1: Dus gerufd.
0: Ja, ze denkt, nee, ik wil het niet. Ik wil het niet. Maar het was een compromis uiteindelijk. Want toen hebben ze uitonderhandeld, oké, alle andere nummers op die plaat mag je doen zoals je wil. Ook al vinden wij daar toch wel iets van. Maar voor dit nummer ga je met Paul McCoy samen zingen. Paul McCoy trouwens ook onvrijwillig aan zijn haren meegesleurd. Want die zat op datzelfde label. En daar was tegen gezegd, oh, jij gaat dat nummer met dat meisje doen, dan mag jij jouw album uitbrengen.
1: Ah, dus moet dat?
0: Ja, nou ja, ze hadden allebei niet veel liefde voor het nummer zelf.
1: En elkaar.
0: En elkaar. Zongen het vrolijk in. En vervolgens is het nummer opgepikt door de filmmakers van Daredevil. En daar kwam het dus in de soundtrack terecht. En dat was precies de deal die het nummer nodig had. En ja, ze wonnen zelfs met dit nummer een jaar later de Grammy voor Best New Artist. Pijnlijk, want ze waren er al even.
1: Ik wou net zeggen, ja. Het is niet de eerste dag of zo.
0: Nee, het is echt heel sneu. En Bring Me To Life kreeg de Grammy voor Best Hard Rock Performance Song. Ja, het is. En daarna, nou ja, the rest is history. Als je ooit op karaokeavonden bent waar wat harder werk wordt gezongen, is er geen meisje die dit nummer niet wil zingen. Ik heb inmiddels vele, vele varianten op dit thema voorbij horen komen. Van geniaal tot, oh lieve schat, doe het niet. Maar buiten kijf blijft. Dit blijft de allerbeste versie ooit. Bring Me to Life, Evanescence met een onwillige Paul McCoy.

0: Goedemorgen, lieve luisteraars van Girl Power Radio. Je luistert naar Melk en Wijn met Esa en Rea. En dat is, nee, niet het programma waardoor je haar automatisch gefeund wordt door de sterkte van de muziek. Nee, het is het programma waarin Esa en ik een decennium en een voor elkaar gekozen jaar bespreken in platen en thema's. En ja, deze kwam uit de controverse hoek. Namelijk, ja, als je een plaat wilt uitbrengen en de platenmaatschappij wil iets anders, waar sluit je dan de compromis? Nou, dit was dus de compromis, gek genoeg. En ja, we hebben het natuurlijk ook even gehad over Britney Spears en haar verschrikkelijke jaar 2007. Want dat is het jaar waar Esa het over mag hebben deze hele dag. En volgens mij gaan we nu naar de Nederlandse of de plaat van eigen bodem uit 2007.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Want ik wil het graag hebben over een van de grootste hits, Nederlandse grootste hits uit 2007. Op zich denk je er niet per se meteen aan, maar Theo Maassen met Lauwe Pis.
0: Oh, wauw.
1: Ja.
0: Ja, nou, ja. Ja. Ik herinner mij dat dit te pas en te onpas door alles iedereen en zijn moeder werd gezongen.
1: Precies, want ja, een van de grootste Nederlandse hits uit 2007 is inderdaad Theo Maassen. Origineel komt het nummer uit zijn theatershow Tegen Beter Weten in. Maar op een gegeven moment was inderdaad Fons Marquise, dat was een Nederlandse songwriter, filmmuziekmaker en alles. Die had die show gezien en die zei, weet je, dit is een hele goede plaat. Laten we dit op gewoon single uitbrengen.
0: Want, en Theo Maassen, nooit vies van een lekker snabbeltje.
1: Nee, precies.
0: Die dacht, waarom ook niet?
1: Nee, precies. Nou ja, ik moet wel zeggen dat zeg maar in zijn theatershow heeft hij het inderdaad zonder muzikale dingen gezongen.
0: Is het gewoon een klein stukje uit.
1: Ja, precies. Ja. Eigenlijk ook best wel vals. Maar goed, ze hebben er dus een carnavalshit van gemaakt. En wat weet je wel grappig is zeg maar tot eigenlijk halverwege jaren 90 was carnavalshits eind januari, begin februari, standaard. Werden we overspoeld met carnavalshits.
0: Ja,
1: alles in de top 40. En gelukkig was het ook weer echt een maand. En daarna was alles er
0: daarna
1: weg.
0: Was het klaar. Maar inderdaad, het feest kan beginnen, want wij zijn binnen.
1: Ja, precies. Pizza van André van Duin. Och, weet ik veel wat.
0: Ja, ja.
1: Maar goed. En toen is het eigenlijk al een aantal jaren niet meer gebeurd. Want wat dus helemaal raar is. In de jaren 90 is carnaval steeds populairder geworden buiten, of zeg maar boven de rivieren.
0: Ja.
1: Maar de muziek steeds minder populair. Ik moet zeggen,
0: hè?
1: Ik vind dat niet heel erg.
0: Nee, ik ben ook niet. Ik ben niet verdrietig, maar
1: nee,
0: ik vind het wel
1: boos.
0: Gek. Is dan de essentie van het hele feest niet weg?
1: Dat denk ik. Ik weet het niet.
0: Ah, maar goed, het kwam weer terug. Met
1: ja,
0: dank
1: precies.
0: Aan.
1: Met Lauwe Pis werd dus inderdaad nummer 1. Dus voor het eerst in 31 jaar.
0: Je
1: dat er dus weer
0: niet.
1: Een carnavalsnummer op 1 stond. En dan vraag je je ook af. Lauwe Pis, je maakt mij de pis niet lauw.
0: Ja.
1: Is dat dan een vaste uitdrukking? Nee. Behalve in Brabant. Dan is het dus inderdaad. Je hebt allemaal van die boekjes. Met van die uitdrukkingen en alles.
0: Ja.
1: Staat nergens in. Behalve een Brabant
0: boekje.
1: Inderdaad, uitdrukkingenboekje. En daar staat het dus wel in.
0: Wow.
1: En wat betekent het dan? Ja, dat je een soort van.
0: Ze maken mij niet gek, denk
1: nee,
0: ik.
1: Nee,
0: zoiets.
1: Ik ben gewoon heel erg boelkloedig.
0: Boelkloedig. Ja,
1: boelkloedig,
0: een mooie referentie
1: thuis.
0: Aan meneer Cactus.
1: Precies. Oh, meneer Cactus.
0: Meneer Cactus.
1: Ja, je mist hem.
0: Maar die was er ook alweer niet in 2007. Dat was alweer klaar.
1: Precies. Sorry,
0: gezondheid.
1: Excuseer.
0: Ja, je hebt een beetje een griepje. Ik weet het. I'm sorry.
1: Oh, geloof me, ik weet het ook. En ik doe zo mijn best. Maar goed, maar deze plaat heeft dus wel echt zo verschrikkelijk keihard op nummer 1 gestaan. Fantastisch. Maar deze plaat heeft ook een ander record
0: gebroken.
1: Zeker, want namelijk een van de grootste hits die ook het allerhardst gedaald is binnen 1 week. Namelijk,
0: sorry.
1: Van de nummer 1 is hij in 1 week gedaald naar nummer 15. En
0: wow.
1: Op zich denk je van, dat is niet zo heel veel. Maar voor een nummer 1 hit.
0: Meestal gaat het langzaam hoor. Dan ga je
1: precies.
0: Eerst naar de 3 en dan misschien eens naar de 6.
1: Nee.
0: En dan blijf je een paar weken op 5 hangen.
1: Precies,
0: toch nog weer even.
1: Nummer 9,
0: ja.
1: Weet ik
0: maar dit
1: veel.
0: Was echt, oké, carnaval is voorbij, doei.
1: Ja. Maar ik moet nog steeds zeggen, ik hou van Theo Maassen.
0: Zeker.
1: En deze plaat, het is namelijk ook zo politiek incorrect.
0: Als maar wezen kan.
1: Oh mijn god.
0: We zeggen het er even bij. Disclaimer, politiek incorrect. En het is cabaret, jongens. Het is dus niet per se een mening. Behalve die van Theo Maassen.
1: En die van mij.

0: Ja, het programma heet Melk en Wijn. En dat komt omdat wij ons altijd afvragen, wordt een nummer oud als wijn? Elke keer dat je het hoort beter of oud als melk. Oud op een manier dat het zuur brokkelig wordt en dat je er eigenlijk niet meer mee wegkomt. Het
1: nummer wordt alleen maar beter.
0: Nee,
1: echt,
0: dit
1: serieus.
0: Was echt verschrikkelijk melk, Ace. Sorry.
1: Ja, I know. Oh,
0: oh
1: my god.
0: Wat een ellende.
1: Echt met zo'n kinderkoortje ook.
0: Ja,
1: hè,
0: ik schrok van het kinderkoortje. Ik ben ook blij dat ik geen actieve herinnering aan dit nummer heb. Want
1: ik heb het gewoon geblokt.
0: Oh man, wat een ellende. Ja. En dan ook de naam van deze band, Theo Maassen en de kapotte kontjes. Ja?
1: Nee. Moest niet de kapotte kontjes. Sorry, we houden het even correct. Dit zijn onafgemaakte achterwerkjes.
0: Onafgemaakte achterwerkjes. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, ik moet hier even van bijkomen.
1: Snap ik. Jij niet alleen. Zondagochtend, hè?
0: Zondagochtend.
1: Het is nog niet eens 11 uur.
0: Nou, dat. Laten we dat even
1: mensen
0: in acht
1: schakelen
0: nemen.
1: In en denken.
0: Wat gebeurt hier? Ja, wij vroegen het ons ook af. Nou ja, dus voor de mensen die inderdaad net inschakelen. Je luistert naar Melk en Wijn op Girl Power Radio. Een programma waarin wij platen beoordelen op, is het melk? Oftewel oud geworden op een manier die je liever niet wil bewaren in je koelkast of op de gang. Of is het oud geworden als wijn en wordt iets steeds mooier, steeds beter, steeds gezelliger. En dat doen wij deze dag vanuit de Nullies. Ik mag 2003 bespreken en ESA 2007. Ja, ik ga toch even voor onze hit van eigen bodem naar 2007.
1: Ook 2003.
0: Of 2003, sorry. Ja, jij was 2007. Ja, ik haal alles door elkaar.
1: Zo scherp,
0: het is zondagochtend, ja. Hè, jongens. Cut me some slack.
1: Nee, liever niet.
0: Want in 2003 kwam ook een Nederland met een plaat die onmiddellijk herkenbaar is. En het leuke aan deze plaat is hoe weinig materiaal er eigenlijk voor nodig was. Want producer Dennis Waankop Reijers, misschien gaat er al een lampje branden.
1: Nee, bij mij niet. Maar ik moet zeggen, er branden bij mij per definitie heel weinig lampjes.
0: Vandaag, dus. Even niet.

0: Maar die, die producer die zegt dat degene die het nummer maakte met een sample kwam van 5 seconden. 5 seconden. En Reijers hoorde daar toch een hit in. En die bouwden het uit. Die bouwden het uit tot een clubtrack van 8 minuten. En daarna werd er ook een radioversie gemaakt. Rustig aan, maak je geen zorgen. En daarin is ook een sample gebruikt van een fantastisch collectief. Psychofuck. Sorry, zo heten ze nou eenmaal.
1: Ook een carnavalsvereniging,
0: ja,
1: of niet?
0: Ja, een Amerikaanse carnavalsvereniging. Ja. Die in 1996 een nummer uitbrachten waar die sample van gebruikt is. En dat instrumentale nummer, want het is een nummer van Tiësto, ja! Oftewel onze Thijs gewoon.
1: Everybody goes crazy. Thijs.
0: Dit instrumentale nummer kwam vervolgens tot de nummer 2 in de Nederlandse top 40 en bleef 21 weken daar in de lijst staan. Het was bovendien een krankzinnig jaar voor Tiësto. In januari 2003 kreeg hij de popprijs. Vind ik dat wel weer schattig. En in mei gaf hij voor 25.000 mensen een soloconcert in het Gelredome. Dat had hij zelf niet voorzien, kan ik je vertellen. En het nummer waar we het over hebben, waar hij dus met 5 seconden sample zijn producer even hard aan het werk heeft gezet, heet Traffic.

0: ben vooral benieuwd naar waar in dit nummer die 5 seconden zitten die Tiësto zelf heeft aangeleverd.
1: Ik denk dat al die seconden los van elkaar staan in dit hele nummer. Dus hier een seconde, daar een seconde.
0: Ah.
1: Dat vermoed ik.
0: Ja,
1: en vooral die 3 seconden die stilte achteraf, dat waren ook heel erg inspirerende momenten.
0: Van Tiësto.
1: Ja.
0: Ja, wel een van de grootste exportproducten van Nederland. Naast onduidelijke drugs, maar goed, daar gaan we het dan maar even niet over hebben.
1: En ik kan je vertellen dat het machines voor landbouwproducten.
0: Ja, de leliemelk.
1: Precies. De meest oninteressant en meest minst sexy dingen, maar dat is ook heel groot.
0: Zijn we heel goed in dat exporteren inderdaad. Ja, en van eigen bodem en deze 2 bijzondere platen van eigen bodem van Carnaval naar Rave.
1: And now for something completely different.
0: Ja, we gaan naar de solo artiest.
1: Ja.
0: En jij hebt iemand gekozen uit 2007 die eigenlijk eerst bij een collectief hoorde.
1: Zeker, want solo artiest. Ik heb namelijk gekozen voor Fergie. En haar volledige naam is namelijk Stacey Ann Ferguson. Vandaar ook haar artiestennaam, Fergie. Zij was eigenlijk een kindsterretje.
0: Oh ja, was zij ook van de Mickey Mouse Club?
1: Nee. Ze speelde in Kids Incorporated. Van 1984 tot 1989.
0: Och.
1: Daarna ging ze naar een andere band. Nou ja, een trio, Wild Orchid. In die periode is ze ook zwaar aan de drugs geraakt, de crystal meth.
0: En oh nee.
1: Ja, dat is echt heel naar. En daarover heeft ze zelf ook gezegd dat was de zwaarste vriendschap die ze ooit zelf heeft moeten verbreken.
0: Dat snap ik. Ja, wat heftig. Dat wist ik helemaal niet.
1: Ja,
0: ik vond haar altijd zo clean cut en blozend.
1: Oh nee. Ik keek
0: maar dat is helemaal niet.
1: Volgens mij heb jij een moeilijk leven.
0: Nou ja,
1: maar goed, daarna kwam ze natuurlijk bij de Black Eyed Peas.
0: Ja.
1: En daar is ze zo verschrikkelijk populair geworden. En toen de Black Eyed Peas hebben, 2 albums uitgebracht. En toen halverwege jaren 2005, 2006 gaf ze al aan dat eigenlijk alle leden ook wel bezig waren met hun eigen soloprojectjes.
0: Ja, never forget Wyclef Jean natuurlijk met zijn...
1: Sowieso over super populair gesproken.
0: Ja.
1: Destiny's Child.
0: Destiny's Child, ja. Maar ook, luister.
1: Britney, Scream and Shout.
0: Ja, ja. Dat. I wanna scream. Sorry, ik ben helemaal afgeleid.
1: Okay.
0: We gaan terug naar Fergie.
1: Ja, en ook Fergie heeft inderdaad een album uitgebracht. En dat is een van de best verkochte cd's geweest van de jaren 2000 in general.
0: Wauw.
1: The Duchess.
0: Oh.
1: En de reden dat ze de Duchess heeft genoemd is de verwijzing naar Fergie, de Duchess of York van Engeland.
0: Van Engeland, ja. Die ik wel het leukste lid van het Koningshuis vond ever.
1: Het enige leuke lid. Harry ook wel.
0: Harry was ook gezellig, is gezellig. Maar ik vond haar altijd zo lekker rebels en ik vond haar gezellig knap.
1: Ja.
0: En ze heeft die vent uiteindelijk aan de kant gezet. Good for her.
1: Ja, en iets met rood haar vind ik wel sympathiek.
0: Sowieso.
1: Maar goed, en terug naar de muziek. Wat zij heel erg graag wilde met het uitbrengen van het album, dat het gewoon een heel erg eclectisch album werd. Maakt eigenlijk niet heel veel verschil met de Black Eyed Peas, want het was ook heel eclectisch. Maar zij wilde vooral dat zij heel veel dingen kon doen met haar stem. Want ze gebruikte haar stem ook echt wel als instrument. En daar kreeg ze nu eindelijk een beetje de tijd voor, of de ruimte voor. Ook was het album heel erg autobiografisch.
0: Oeh.
1: Ja, dus ze behandelde thema's, omgaan met critici.
0: Hey.
1: Thema 2007, Britney had er ook iets mee.
0: Ja, er was iets aan de hand met die paparazzi.
1: Precies, maar ook haar liefdesleven kwam er aan bod, haar drugsverslaving en alles. En er waren echt wel goede platen ervan gekomen. Want Big Girls Don't Cry, London Bridge, waar ik echt wel wat van vind. Want London Bridge in de videoclip was het Tower Bridge.
0: Ja, ze hebben de verkeerde brug.
1: Precies.
0: Ja, en dan vooral zegt, maar London Bridge is going down. Nee, vriendin, maar maakt niet uit. It's oké. Okay.
1: Dat is prima. Pak anders gewoon een pontje. Maakt niet uit.
0: Maar ook dat je denkt, er is toch een regisseur geweest die daar iets slims over moet hebben. Je doet je research toch
1: dat
0: gewoon?
1: Dat zou je denken, inderdaad.
0: En als jij het niet doet, dan heb je toch een team van die mensen die gaan locaties spotten. Die dan zeggen, waar zit die brug?
1: Hallo? Sorry, volgens mij klopt. Dit is de Erasmusbrug.
0: Ja,
1: precies. Maar goed, ook Fergalicious stond erop. Maar ook Glamorous. En Glamorous is inderdaad een plaat die echt heel erg doet denken aan Jenny from the Block. van ja. J-Lo.
0: Ja, nou zeg je het.
1: Dat gaat inderdaad over hetzelfde thema. Oh mijn god, ik ben heel rijk, maar nog steeds heel normaal. Maar dan denk je ook, weet je, Fergie, je was inderdaad een kindster.
0: Dus... Je was nooit normaal, Fergie. Nee, lieve schat. We houden van je, maar nee.
1: Ja, het is no offense. Ja. Mijn vriendin, ben je ooit normaal geweest?
0: Ja.
1: maar... Uiteindelijk in 2019 is deze plaat nog een keertje heel populair geworden. Omdat Jack Harlow heeft een onwijze sample gebruikt voor First Class.
0: Ja, ja.
1: Weet je die nog?
0: Zo.
1: Ja, was ook geen goede plaat.
0: Nee.
1: Ik zeg ook niet. Maar
0: het was geen goede plaat.
1: Ja, het was geen goede plaat. Want ik vind namelijk Fergie met de Duchess. Oh, zoveel liefde.
0: Ja.
1: Zo verschrikkelijk veel liefde.
0: Ja, dus we gaan luisteren naar Glamorous van Fergie. En daarna is er voor jou uiteraard het journaal. Want we willen ook weten hoe de wereld erbij staat deze zondagochtend.
1: Jawel, willen is een
0: willen
1: groot
0: we
1: woord.
0: Wel, moeten we ook weten. En daarna komen we bij je terug. Dan ga ik het hebben over de solo-artiest die ik heb gekozen. Die is van heel ander kaliber. Maar nu eerst Glamorous met Fergie in samenwerking met Ludacris.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkte hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Groep. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Voorpommeren worden vandaag verkiezingen gehouden, waarbij peilingen verlies voorspellen voor de CDU. De verwachte tegenvallen vergroot de druk op bondskanselier Merz, wiens positie al flink onder spanning staat na een eerdere zware nederlaag van zijn partij in Sachsen-Anhalt. Om 5:00 vanmiddag komt het partijbestuur in Berlijn samen om zich te beraden over de toekomst van Merz. Twee Duitsers zijn in Parijs gearresteerd nadat ze met plakband twee zelfgemaakte schilderijen hadden opgehangen. Dat deden ze in het Louvre in de zaal van de Mona Lisa. De mannen beweerden dat het een grap was. Medewerkers van het museum konden daar niet om lachen en schakelden de politie in. Bij de actie ontstond dichte schade aan de historische muren. De Mona Lisa bleef onbeschadigd. En de overheid adviseert Nederlanders om voortaan een noodvoorraad voor 8 dagen in huis te hebben, terwijl eerder een termijn van 3 dagen gold. Het aangepaste advies volgt op onderzoek van het Klingendaal Instituut en de Erasmus Universiteit. De onderzoekers concluderen dat er nauwelijks reserves zijn voor noodsituaties en dat er bij een crisis binnen 2 tot 3 dagen lege schappen ontstaan. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Je hoorde UB40 met Red Red Wine als introductie van het tweede uur Melk en Wine. Of wijn, eigenlijk. Je luistert naar Girl Power Radio. Ik ben Rhea en Esa is bij mij. En vandaag hebben wij de schone taak om jullie mee te nemen naar de nullies. En dan specifiek Esa het jaar 2007 en ik het jaar 2003. Dat doen wij aan de hand van thema's. We hebben al een aantal prachtige dingen voorbij horen komen. En ook wat minder prachtige dingen. Van eigen bodem. We hebben gehad... ik ben helemaal in de war. Oh ja, de duetten zijn natuurlijk al voorbij gekomen.
1: En
0: controverse.
1: Zeker.
0: En we waren gebleven bij de soloartiest. Daar heeft Esa jullie getrakteerd op Fergie. En ja, wie heb ik dan? Wie heb ik hier in de gang staan die ontzettend veel zin in heeft? Het is iemand die een van de meest herkenbare openingszinnen uit de hip-hop van de Zero's poneerde.
1: Sorry, maar als er iemand is... Ik vond hem toen al tof, maar zeker de laatste jaren is hij alleen maar toffer geworden.
0: Zeker
1: weten. Wat een goede gast.
0: We hebben het uiteraard over 50 Cent. In The Club was in 2003 de plaat waarmee hij ineens helemaal doorbrak. Ja, in Groot-Brittannië haalde hij de nummer 3 plek. En daar bleef hij 9 weken in de top 10 staan. En op de Britse hip-hop en R&B lijst haalde hij bam meteen nummer 1. En in de Verenigde Staten was het succes nog groter. Het nummer stond namelijk 9 weken achter elkaar bovenaan de Billboard Hot 100.
1: En mag ik er ook even iets aan toevoegen? Wat
0: dat mag
1: dus eigenlijk
0: zeker.
1: Heel erg slim is van dit nummer is It's Your Birthday. Dus dat zingt hij op een gegeven moment. Dus daarmee is het eigenlijk een soort...
0: verjaardagslied geworden.
1: Precies. Dus hoe vaak, want ik rij wel regelmatig plaatjes op verschillende feestjes. En er is altijd wel iemand die naar me toe komt. Ik heb mijn beste vriendinnetje. Ja, kan je iets draaien? En er is altijd, dan draaien we deze.
0: Precies.
1: Dus eigenlijk is dit als een voetbal-anthem.
0: It's your birthday.
1: Precies.
0: Ja. Er is vast ook wel iemand jarig vandaag, vermoed ik.
1: Ja, dat klopt. Marisha is jarig.
0: Oh, nou, Marisha is jarig. Marisha, deze is speciaal voor jou ook. En The Club is extreem duidelijk uit zijn tijd. De Dr. Dre productie. Vroege jaren nul hiphop en de videoclip, de kleding. Och, jongens. En tegelijkertijd is het zo minimaal, die productie. Grappig genoeg, als je het luistert muzikaal. Het is echt een heel kaal nummer, maar hij maakt het helemaal vol.
1: En weet je trouwens, waarschijnlijk weet iedereen wel dat hij op een gegeven moment is neergeschoten.
0: Ja.
1: Hij heeft 9 kogels in zijn lichaam gekregen, maar ook eentje in zijn kaak. En hij heeft er toen voor gekozen om die niet te laten verwijderen, omdat hij bang was dat zijn stem daardoor zou veranderen.
0: Wow.
1: Zelfde als Freddie Mercury, die dus zijn overbite niet wilde laten repareren.
0: Omdat hij dacht, dadelijk klink ik helemaal
1: precies,
0: anders.
1: Maar 50 Cent had dus precies hetzelfde. Die zit dus
0: wow.
1: Waarschijnlijk nog steeds ergens in zijn hoofd.
0: Een ding, oh, wauw.
1: Ja, zeker.
0: Ja, en ik vind hem ook nog eens ontzettend grappig. Ik heb verschrikkelijk gelachen over dat... ten tijde van de documentaire over een zeker persoon.
1: En weet je wat ik ook heel erg sympathiek vind van hem? Weet je wie zijn absolute crush is?
0: Nou?
1: Judi Dench.
0: Ach, wat heerlijk.
1: Ja.
0: Dame Judi Dench.
1: Zeker. Dus inderdaad een oude vrouwencrush. Dat ik denk, oh.
0: Love it. Ja, ik weet dat op een gegeven moment ging het natuurlijk helemaal niet lekker met Jay-Z.
1: Can you say something positive about Jay-Z?
0: He's nou ja, alive. Wat ik er positief aan kan vertellen is dat hij de megalomane eikel die hij is had bedacht. Er moet een documentaire over mij komen. Dus hij liet zich filmen en allerlei. De bedoeling was natuurlijk dat we allemaal zouden denken: wat is die man fantastisch? Wat is die geweldig? Hartstikke leuk. Toen ging dat mis en toen heeft 50 Cent de rechten gekocht. Want hij kon het dus zelf niet meer betalen. En toen heeft 50 gezegd, nee, ik betaal het wel. Maar dan gaan we hem wel editen op mijn manier.
1: Ja, nee. En er is dus iemand anders waar hij dus ook niet helemaal oké mee was. Dat is Ja Rule.
0: Ja, Rule ook,
1: ja, precies.
0: Ja,
1: oh. Maar op een gegeven moment, dit is ook echt, daarom hou ik zoveel van deze man. Helemaal kut, maar love it. Op een gegeven moment kwam hij een soort van, op Groupon, of in ieder geval zo'n soort site, kwam hij dus kaartjes tegen voor het concert van Ja Rule.
0: Ja.
1: En dan heeft hij dus alle kaartjes voor de eerste 4 rijen, heeft hij dus opgekocht. En alleen zat hij dus thuis te gniffelen om het feit dat Ja Rule moest optreden.
0: Voor een zaal met 4 lege rijen.
1: Precies, de eerste 4 rijen waren gewoon helemaal leeg. Echt. En dan zie je hem dus echt met die brede grijns zo thuis zitten. Hey. Oh man, echt de pettiness. I
0: love it. Want er zijn
1: it.
0: Weinig dingen die
1: laat ik het wel zo
0: zijn.
1: Zeggen. Ik ga heel erg mijn best doen om niet 50 Cent tegen mij in het harnas te jagen.
0: Nou, dit is wel inderdaad de man die het voor elkaar krijgt om een lelijke streek te leveren indien nodig. We gaan luisteren naar In The Club voor Marisha was het.
1: Marisha's jarig.
0: It's her birthday. Go, shawty.

0: Voor de solo-artiest hoorde je 50 Cent met In Da Club. Ja, en hij is natuurlijk nooit echt alleen met die G-Unit erbij. Maar vooruit, vooruit, vooruit, vooruit. Je luistert naar Melk en Wijn op Girl Power Radio. Het programma dat gaat over liedjes die oud worden als melk. Ja, zuurig, naar. Kan je eigenlijk niet meer draaien, maar wij doen het lekker wel. Of nummers die oud worden als wijn. Fantastisch, relevant, steeds mooier. Iedere keer als je ze hoort. We doen dat ook nog eens verbonden aan een door een rat. En dan niet een rat als in het de vermin, maar een rat als in een rat van fortuin gedraaid decennium. Dit keer behandelen we de Nullies. Ik kreeg van ESA 2003 en zij kreeg van mij 2007. En jij gaat nu voor 2007.
1: Dat klopt inderdaad. Een van de categorieën die we dus ook behandelen is actualiteiten.
0: Ja, en dat is lastig. 2007 is niet heel actueel.
1: Nee, dat klopt. Zeker niet meer. Maar in mijn hersenen is het gewoon 5 jaar geleden. Dus op zich voor mij voelt het nog wel zo. Het is wat je heel gek is namelijk. 2007 was George W. Bush. En ik weet nog wel dat heel collectief iedereen dacht, oh mijn god, was verschrikkelijk.
0: Nog een keer.
1: Wat erg. Deze ja. man, er is niks erger dan George W. Bush.
0: Haha. Little did they know dat er nog iemand kwam die nog vele malen erger
1: was. Orange Cheeto. Ja. Maar goed, inderdaad, er was een van de. Ook toen de tijd zijn er veel nummers gemaakt. Want protestsongs is natuurlijk een groot thema onder artiesten.
0: Ja.
1: Met waarschijnlijk echt de piek lag wel tijdens de Vietnamoorlog en de Koude Oorlog. Weet je wel, dat waren echt wel momenten dat je zegt: Bob Dylan, echt. Hij kon zijn hart ophalen. Maar ook daarna waren er echt genoeg momenten dat artiesten zeiden, hey, ik ben het er niet mee eens. Ik ga zeggen boe tegen jou.
0: Ja, en ik doe dat op een hele mooie muzikale manier.
1: Precies. En inderdaad, George W. Bush was inderdaad ook wel echt een bron van inspiratie voor artiesten. Zo hebben we ook Lily Allen gehad met...
0: Ja. Piep you.
1: Ja,
0: precies. Zo waren er veel meer.
1: Ja, precies. Maar ook een grote hit toen de tijd was natuurlijk Pink. Met Dear Mr. President. De plaat waarin ze een soort open brief stuurde aan de president. Met vragen van, ja maar, waarom, hoe dan?
0: Jij bent toch ook vader? Hoe kun je slapen met deze gedachten?
1: Precies. Wat nou als jouw dochter opeens homoseksueel blijkt te zijn?
0: Ja.
1: Hoe sta je tegen abortus? Zo verschrikkelijk veel onderwerpen waar, ik wil niet heel erg graag generaliseren. Ja, wil ik heel graag generaliseren, maar dat mag niet
0: lekker
1: op radio.
0: Generaliseren.
1: Nee, maar de Republikeinen staan over het algemeen niet heel erg bekend om hun ruimdenkendheid.
0: Dit is correct en ook juist.
1: Ja, I know. Dus inderdaad, dat de Pink stipt toch een heleboel onderwerpen aan tijdens dit nummer. En wat ik zo vet vind van dit nummer is dat het...
0: Het blijft heel klein. Het is heel breekbaar.
1: Het is gewoon ook niet verwijtend. Het is gewoon oprechte, vragende...
0: Joh, vertel me nou eens even hoe je hierin staat.
1: Echt? Ja, maar ook vooral door dit nummer krijg je ook heel erg het gevoel van... volgens mij is wat hij uitdroeg toen de tijd totaal iets anders dan de man die hij thuis was. Want weet je, dus dit vind ik dus heel erg tof. Weet je namelijk wie een van zijn allerbeste vrienden is?
0: Nou?
1: Michelle Obama.
0: That is weird.
1: I know, maar zo verschrikkelijk veel video's waarbij je dus Michelle Obama en George W. Bush ontzettend hard ziet keten met z'n tweeën.
0: Maar voelt dat dan niet alsof zo'n president een soort stroomman is van...
1: Ja, dat zou je... Maar hij was echt te dom om te poepen.
0: Een handpuppet.
1: Ja,
0: ik heb hem wel inderdaad... Weet je nog dat hij een kinderboek moest voorlezen dat hij het op zijn kop had?
1: Ja, maar en dat was dat niet hetzelfde moment dat hij te horen kreeg van 9-11?
0: Ja.
1: Ja. Ja. Maar echt, dat je echt...
0: En deze man moet ons gaan helpen. Ja.
1: Een moeilijke som probeerde uit te rekenen op dat moment was... Maar aan de andere kant dan... Heb je nu, als ik nu zo terugkijk, dan zie je inderdaad die filmpjes van Michelle Obama met George W. Bush. Waarbij ze echt compleet uit elkaar liggen qua politieke overtuigingen. Maar dan nog steeds als personen het heel goed met elkaar kunnen vinden. Dat je denkt, oh, maar het kan dus wel. Dat je gewoon een normaal persoon bent. Zonder dat je meteen je hele identiteit wordt.
0: En dat is wel een hoopgevende gedachte. Ja, ik mis dat zeker tegenwoordig. Dus we gaan even lekker terug naar 2017. Open brief van Pink aan George W. Bush.

0: Een prachtig nummer met open vragen aan de toenmalig president. We spreken 2007. George W. Bush. Ja, dat was jouw inzending voor actualiteit.
1: Ik moet wel zeggen, ik had nooit verwacht dat, om dit ooit te zeggen, maar ik mis hem.
0: Nou, inderdaad. En ik had ook niet gedacht dat ik dat zou zeggen. Want ook ik heb de petitie getekend. Nee, doe het niet nog een keer.
1: Oh, ik dacht, bring back George W.
0: Nee,
1: Bush.
0: Nee, ja, maar die moeten we nu wel gaan tekenen.
1: Bijna wel, ja.
0: Meine Güte.
1: Ja, exact hetzelfde zeg. Ja. Meine Güte.
0: Ja, nou ja, voor de actualiteit ga ik even weg van de politiek. En ga ik naar de actualiteit van vandaag. Het is vandaag namelijk 20 september 2026. En dat is de dag dat de ADO-vrouwen een dikke vette voetbalwedstrijd gaan spelen. In het, je raadt het niet, ADO-stadion.
1: Nah.
0: Ja. Ja, ja,
1: sorry, maar die zag ik echt niet aankomen.
0: Nee, er komt een hele lekkere thuiswedstrijd aan tegen Heerenveen. Vandaag om 16:45 gaan de dames het gras op. Er zijn overigens nog kaarten en die kosten helemaal geen rib uit je lijf. Voor minder dan een tientje zit je hoog, droog en warm en kun je prachtig voetbal gaan kijken.
1: Oh, dat voelt als een sleutelbeen.
0: Nou, precies.
1: Ja,
0: ja precies. En ik moest denken, want nee, ik was deze show natuurlijk aan het voorbereiden. En ik dacht, actualiteit, ja, voetbal. Ik ga namelijk zelf straks ook naar die wedstrijd toe. En toen dacht ik, muziek die heel erg veel met voetbal te maken heeft, terwijl dat niet de bedoeling was. Ja, dan komen we automatisch uit bij The White Stripes. Opent natuurlijk met dat beroemde...
1: Ook wel heel erg bekend van gelijkspel.
0: Precies. En heel veel mensen verwarren dit met een basloopje. Want het zal toch wel een basloopje zijn. Maar het is geen basloopje. The White Stripes bestonden op dat moment uit Jack en Meg White. En nou ja, hoe die verhouding nou lag. Waren ze broer en zus? Waren ze man en vrouw? Waren ze buurman en buurjongen? Ja, ze hadden in ieder geval geen bassist. Jack White speelde de riff op een hollow body gitaar en gebruikte een Digitech whammy pedaal om het geluid een octaaf naar beneden te zetten, waardoor die klonk als een bas. Maar het wordt nog mooier. White bedacht deze riff tijdens een soundcheck in Australië, vlak voordat hij op moest. Want dan zeggen ze, ja, speel even wat, doe even geluidje maken, zodat de geluidstechnicus de boel kan uitmixen. En hij dacht, hey, dit riffje, dat ga ik bewaren, want ik hoop dat ik ooit gevraagd word om een James Bond thema theme song te schrijven.
1: En is dat ooit gelukt?
0: Maar niet met dit nummer.
1: Niet met dit nummer, maar wel samen met Alicia Keys.
0: Zeker weten.
1: Fantastische plaat, ja. Mag ik wel eventjes zeggen.
0: Maar goed, voor dit nummer bleef het uit en toen dacht hij, weet je wat, ik ga het toch maar uitbrengen. En vervolgens kreeg het nummer een compleet tweede leven waar niemand vooraf op had kunnen sturen. De supporters van Club Brugge die hoorden het nummer rond een Champions League wedstrijd tegen AC Milan in oktober 2003 en begonnen de riff mee te zingen. Zoals voetballers dat alleen maar kunnen. En van daaruit verspreidde het zich via Europese voetbalstadions en werd het uiteindelijk een van de bekendste sportchants ter wereld. Bovendien won het ook nog eens de Grammy voor Best Rock Song. Ja, er zijn heel veel varianten op het meezingen van de riff gekomen, maar uiteindelijk blijft toch overeind dat de lekkerste riff de riff gewoon is die Jack White speelt. The White Stripes met

0: de gemiddelde luisteraar die zal nu verwachten de stem van Monique of Deborah te horen met welkom bij Gelijkspel. Helaas.
1: Het is geen dinsdagmiddag.
0: Het is geen dinsdag. Nee, dat komt dinsdag en donderdag. Want tegenwoordig hebben we ook de Gelijkspel vertelversie. Dat is hartstikke leuk. Als je daar meer over wilt weten, check onze socials. Want daar zie je ook een snippet voorbij komen van een van de meest recente afleveringen van Gelijkspel. Vertel, hartstikke leuk. Goed, dat zijlijntje gehad hebbende, komen we weer terug bij Melk en Wijn. Waarin wij platen beoordelen op melk of wijn. En ook nog eens op decennium, dit keer de nullies. ESA mag zich in 2007 begeven. Ik mocht door 2003 heen baggeren. En jij gaat nu naar iets bijzonders in 2007.
1: Zeker, want ik wil graag gewoon even het lijntje houden met inderdaad je voetbalplaatje. Ja. En ik heb dan een soort one day fly. Niet officieel, maar wel hittechnisch gesproken. Namelijk Chelsea Dagger van de Vertellers.
0: Ja, en dat is ook wel echt een voetbal anthem geworden.
1: Ja, 100%. De titel Chelsea Dagger. Ik hou heel erg van platen waarbij de titel niet in het nummer voorkomt.
0: Nee.
1: Dit is inderdaad Bohemian Rhapsody. Niemand die erover zingt.
0: Ja, de voornaam Chelsea komt wel voor in het nummer, maar Dagger?
1: Nee, Dagger. Nee. Maar goed, de titel is dus vernoemd naar de vrouw van de liedzanger. Want zij was een burlesque danseres en haar naam was dus Chelsea. Chelsea Dagger zelfs.
0: Oh, en dat was haar dus artiestennaam.
1: Jazeker. En dat was dus een woordspeling op Britney Spears. Ik moet zeggen, tot op de dag van vandaag zie ik die
0: Dagger
1: link.
0: Spears.
1: Ja,
0: maar ja.
1: Ik vind hem heel ver gezocht.
0: Ja, maar ik snap hem wel.
1: Ja, maar discutabel. Mm. Dit was eigenlijk het tweede nummer, of tweede single van hun album. En het is echt een wereldwijde, gigantische hit geworden.
0: Ja.
1: Ik denk dat iedereen hem wel kent. Iedereen kan hem meezingen. Wij draaien hem ook regelmatig met onze feestjes.
0: Ja.
1: Alleen het jammer is, het is zo'n gigantisch herkenbaar refrein. Alleen de coupletten zijn dan weer helemaal rustig.
0: Niemand die kan het. Ja,
1: ja, nee, maar weet je, dat is heel erg hoog.
0: Behalve ik.
1: Jij kan alles.
0: Nou, dat wil ik niet zeggen.
1: Jij kan heel veel.
0: Maar ik was ontzettend fan van de Vertellies. Ik heb ze ook live gezien in dat jaar, want deze cd rolde ook per ongeluk mijn cd-spelertje in. Ja, ja, we spreken het jaar kruik.
1: En, voor de oorlog, ja, toen je hoer nog met lange oes schreef.
0: Precies dat. En overal het gras groener was dan waar dan ook. Maar goed, en seks nog vies en zo.
1: Nee, seks is... Okay,
0: jawel,
1: toen
0: was het hartstikke vies. Ja. Dus daar deden we niet aan. Maar ik dacht, waarom dit nummer? Want ze hebben op die cd namelijk veel meer nummers staan die ik kwalitatief vele malen beter vind.
1: Ja, maar dat is wel heel vaak
0: deze.
1: Met albums.
0: Dat is echt...
1: Dat je denkt van, dan denken ze de platenmaatschappij waarschijnlijk van, we gaan dit nummer als single uitbrengen, want dit is wat mensen willen horen.
0: Ja, dan kan je
1: en dan ga je als
0: huppelen.
1: Ja, een soort van muziekpurist, ga je naar het hele album luisteren en denk je, nou maar ho,
0: dus daar
1: wacht eens even.
0: Ja, dus tip voor de mensen thuis, ga dat album toch eens luisteren, want er zitten een paar pareltjes tussen. Ja, maar deze inderdaad nog in het kader van het voetballen. Gaan we keihard mee te duppen?
1: Ja, dat.
0: Komt-ie. 1, 2.
1: Tudup.

0: is wonderlijk hoe ik ineens de geur van verschaald bier en vertrapte pindaschillen ruik als ik dit nummer hoor.
1: Ja, toch? Je bent niet als enige.
0: Nee, hè? Ja, en van de One Day Fly, maar toch niet helemaal One Day Fly, maar toch wel helemaal One Day Fly van de Vertellies, ga ik ook naar een razendsnel opkomende band die in één keer uit het niets er was en daarna eigenlijk geen hitjes meer scoorde. En nu zijn dagen slijt op festivals als Zwarte Cross. Ja. En dan zou je zeggen, is het Zwarte Cross het eindpunt van je carrière? In sommige gevallen niet. In dit geval lijkt het een beetje van wel. Ik neem je mee naar 2003. Falsetstem, catsuit, gitaarsolo's, haar. Nog meer haar.
1: En vooral heel veel haar.
0: En had ik al gezegd, haar. I Believe in a Thing Called Love kwam in september 2003 uit en bereikte nummer 2 in de Britse singles chart. Maar de snelheid waarmee The Darkness daarna ontplofte is misschien nog wel bizarder. Volgens The Irish Times waren ze een jaar voor hun grote Brit Awards overwinning nog zo onbekend dat ze niet eens waren uitgenodigd voor de ceremonie van 2003. Dat was echt... Ah. Maar een jaar later wonnen ze vervolgens in één avond de Best British Group, Best British Rock Act en Best British Album van Permission to Land. Ze gingen dus ongeveer in een jaar tijd van buitenstaanders naar de Britse rockband van het moment. En daarna zakte het allemaal weer in elkaar als een soort soufflé eigenlijk. Ja, en dat komt niet omdat ze gestopt zijn met muziek maken. Ik heb heel lang gedacht dat dit het wel was. Ook omdat dit nummer zit in... hoe heet dat PlayStation ding waar je mee kunt zingen? De karaoke versie.
1: Echt, ik kijk je aan.
0: Je kijkt me aan. Je hebt een PlayStation spel SingStar. SingStar. Mm. Ik kwam even niet op de naam.
1: Ik wilde zeggen Guitar Hero. Maar
0: zit het ook in waarschijnlijk. Okay, waarschijnlijk. Maar in SingStar zit het ook. En dat is natuurlijk niet te doen. Want deze man die zingt dus zo. En bijna niemand doet dat ook. En hij heeft heel veel woorden in
1: zou
0: één zin.
1: Zou hij een eunuch zijn?
0: Oh, dat zou eens kunnen.
1: Ja.
0: Maar hij heeft heel veel woorden in één zin. Just listen to the rhythm of my heart.
1: Hij doet me ook heel erg, wat dat betreft, heel erg denken aan Mika.
0: Ja, Mika. Ja, maar Mika is zelfs vibe. Trager dan dit.
1: Ja, maar wel hoog.
0: Ja, wel hoog. Hoog, ja,
1: zelfde ellende.
0: Boek. Ja, zelfde ellende. Wat schetst trouwens mijn verbazing een jaar of drie geleden toen ik op Zwarte Cross was voor avonturen. Dat deze man het podium opkomt. En ik verwachtte haar, nogmaals haar.
1: Haar?
0: Hij heeft het kort geknipt. Hij heb een
1: waarom?
0: Kort, pittig
1: de muziek is
0: Karen kapsel.
1: Meteen minder leuk.
0: Ja. Ja, maar echt kort pittig kapsel. En hij had ook geen catsuit meer aan. Maar
1: kun je
0: gewoon...
1: voorstellen een scorpion zonder haar?
0: Nee.
1: Nee.
0: Nee.
1: Kan gewoon niet.
0: There is no way. Maar goed, we gaan nog even terug in de tijd. 2003, het jaar van The Darkness. En daarna, ja, niet meer dus.

0: toch prachtig dat ik nu ineens hoor hoe verschrikkelijk simpel dat nummer is.
1: Wat ben je? Misschien is er ook wel een reden waarom het gewoon een one day fly was.
0: Dat zou, ja, dat zou absoluut oorzaak kunnen zijn. Deze, nou ja, hairboy band avant la lettre of post la lettre. Want daarna was het niets meer. Brengt ons weer terug naar 2007.
1: Ja, dat zou je denken 2007. Maar ik weet dat het mijn jaar was. Maar ik wil toch eventjes naar 1996.
0: Pardon?
1: Ja. Ik weet het. Je zal namelijk maar een Take That fan zijn geweest.
0: Ach.
1: In 1996. Dat was een heel erg zwaar jaar.
0: Ja.
1: Want Robbie Williams had de band verlaten. En toen maakte de band bekend dat ze uit elkaar gingen. En sterker nog, dat was op de verjaardag van Robbie Williams. Namelijk 13 februari. En dat was heel zwaar. Maar Nederland hield van Take That. Nederland hield zelfs zoveel van Take That dat zij hun allerlaatste optreden ooit in het tv-programma van Ivonie hebben gedaan.
0: Ach.
1: Ja, weet je die nog?
0: Ja,
1: ja,
0: never
1: precies.
0: Forget.
1: Absoluut. En er zijn een heleboel meisjes harten gebroken in 1996.
0: Zeker.
1: Maar toen kwam 2007. En toen kwamen zij met een comeback single. En dat nummer heet Patience.
0: En is dat een soort oproep aan de fans van dus heb geduld,
1: gewoon, komen, je moest gewoon even geduld hebben.
0: We komen heus wel weer
1: later, ja, dat.
0: Hmm.
1: En het grappige is, kijk, Take That. Wat ik dus zo bijzonder vind, boybands zijn van alle tijden.
0: Ja.
1: Maar Take That was in de jaren 90 gigantisch.
0: Ja, het was belachelijk.
1: Het was echt...
0: sloeg helemaal nergens.
1: Helemaal een eigen stroming. Echt. Maar nu, ik hoor nooit meer wat op de radio van Take That. Andere boybands, ja, toch best
0: zelfs
1: wel.
0: Zelfs NSYNC nog, ja hoor.
1: Ja, zeker. Maar Take That, ja. Dus de verhouding tussen hoe groot zij waren en wat er nu nog van gedraaid wordt, ligt helemaal scheef.
0: Ja. Nou ja, maar dat komt ook misschien wel omdat bijvoorbeeld Robbie Williams een heel erg goede solo carrière.
1: Ja, maar ook een van de weinigen uit een boyband die dan zo eigenlijk nog populair
0: groter is dan de band waar hij uitkwam. Ja,
1: precies dat. Maar goed, toen kwamen ze inderdaad met die comeback single in 2007.
0: Gezondheid.
1: Ja, dankjewel. Waarbij zelfs de zanger van de Manic Street Preachers heeft gezegd, dit is zo'n goede plaat dat als Neil Young hem had gezongen, dan zou het een wereldhit zijn geworden.
0: Pardon?
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja, precies.
0: That's interesting. To say the least. Oké. Ja, jij krijgt een enorme...
1: Ja, ik krijg een wijze hoestaanval.
0: Ja. Ik denk dat het gewoon tijd is om ons geduld niet langer op de proef te stellen.
1: Nou, dan heb ik niet geduld.
0: En te gaan luisteren naar Take That met Patience.

0: En weet je, dit is eigenlijk niet, als je hem zo hoort, niet een hele grote hit.
1: Want ik vind dit misschien wel het beste nummer van Take That dat ik ken.
0: Dat snap ik. Dat vond de zanger van de Manic Street Preachers dus ook.
1: Ja.
0: Maar weet je namelijk, wat ook heel erg interessant is aan het album waar het uitkwam, is dat het namelijk Beautiful World, is dat Take That als eerste artiest ooit sowieso zowel de officiële Britse single en albumlijst heeft aangevoerd. Tegelijkertijd de downloadlijst voor singles, de downloadlijst voor albums, de DVD's, de verkoop van DVD's en de radiolijsten.
1: Holy
0: allemaal
1: moly.
0: Tegelijkertijd.
1: Ja, dan is het wel een heel sterk nummer. Nou ja, dit, nogmaals, ik denk dat dit het beste is wat ik ooit van Take That heb gehoord.
0: Ja, oké, okay, maar ik moet zeggen, weet je, Nick Lachey nog?
1: Ja.
0: Toen de tijd dus ook nog die serie had met wie was hij nou? Jessica Simpson.
1: Ja.
0: Ja, ik wil het even weten.
1: Is there a buffalo? Do buffalo have wings?
0: Ja.
1: Never oh mijn forget. God. Is there chicken in the fish? Nou ja, goed.
0: Ja, precies. Nee, maar ik wil toch heel even meegeven aan de luisteraars thuis dat Nick Lachey dus dit nummer heeft gecoverd.
1: Ach.
0: Ja.
1: Ja.
0: Weet je, dan denk je...
1: Ik vrees dat het vrij weinig heeft uitgehaald, maar toch leuk dat hij het heeft geprobeerd.
0: Ja, precies. Nu kunnen ze gewoon weer fijn, rustig door met hun zondag, omdat ze weten dat Nick Lachey dit nummer heeft gecoverd.
1: Ja, precies.
0: Wil toch nog even kwijt.
1: Je dag is compleet.
0: Precies. Bijna elke mijn hoesaanval. Precies. Ja.
1: Ja, ik heb er nog eentje.
0: Ja.
1: Ik heb er nog eentje. En dat is eigenlijk... ik heb het lekkerste voor het laatst bewaard. Ik moet hier heel erg om lachen. Dit nummer werd door mijn toenmalige partner verbasterd. Die haalde het refrein om en die zong dan Rea. In plaats van...
0: Ik snap dat.
1: Het echte refrein. Ja, waar ik het over heb is het Outkast project eigenlijk. Want het is namelijk... Nou ja, dat moet ik even uitleggen uit 2003. Want... Er kwam een cd uit, een dubbel cd zelfs. En die heette Speakerbox/The Love Below. En eigenlijk was het een dubbel album waarop de twee leden ieder hun eigen helft kregen. Big Boy maakte Speakerbox.
0: Maar wie had links en wie had rechts?
1: Ja, volgens mij was André 3000 op rechts met The Love Below.
0: Ah.
1: Ja, en Heya, het nummer waar ik het over heb, staat op André's helft.
0: Rea.
1: Ja, Rea. Erg, hè? Dat deden mensen dus. Nou ja, goed. En hoewel er Outkast op de hoes staat, is Heya vooral het werk van André 3000.
0: Dus rechts, toch?
1: Dus rechts, precies. Ja. Hij schreef en produceerde het nummer en wordt op de officiële credits vermeld voor zowel zang, akoestische gitaar, keyboards en programmering.
0: Hey.
1: Ja, dat maakt het achteraf bijna meer een André 3000 soloplaat dan een klassieke Outkast track. En dat was dus ook omdat ze nu elkaar de kans wilden geven om die kant van de muziek die in de samenwerking eigenlijk nooit helemaal lekker eruit mocht komen, er lekker uit te laten komen. Waardoor je dus een veel meer hip-hop rauwere plaat krijgt aan de Big Boy kant en meer een soort poppy, funky, soul-achtige plaat aan de kant van André 3000. Ja, en dit is het ultieme voorbeeld van een liedje waarvan mensen massaal de vrolijke productie onthouden en veel minder bezig zijn met wat er inhoudelijk in dat nummer gebeurt.
0: Ik moet wel zeggen, de videoclip doet me heel erg denken aan Weezer.
1: Ja, ja, die hebben ook een 50er jaren hysterische meisjes. Ja, en dit is wel een spiel inderdaad op hoe de Beatles en
0: precies,
1: dat soort bands
0: Monkeys,
1: met allemaal gillende meiden.
0: De Kinks.
1: En het is dus elke keer André 3000 die in een net iets ander jasje en net iets ander brilletje zijn eigen band vormt. En wat dat betreft is dat natuurlijk weer een dikke knipoog naar die productie die hij ook voor het grootste gedeelte helemaal zelf heeft gedaan. Je mag het schudden als een Polaroid picture. Daar vind
0: Don't
1: ik iets
0: do
1: van.
0: It.
1: Als je een Polaroid picture, want dat zingt hij, hè? Shake it like a Polaroid picture. Als je dat doet, lieve mensen, dan ontwikkelt de Polaroid picture zich niet goed. Het beste kun je hem laten ontwikkelen door hem met de fotokant op een tafel neer te leggen,
0: of
1: donker.
0: Of iets warms. Dus
1: iets warms,
0: ik stop hem altijd
1: in
0: de boobs.
1: In je décolletette. De
0: décolletette. Ja, precies.
1: Ja. Maar ermee wapperen is niet goed voor de Polaroid picture. En er zit natuurlijk ook een heerlijke mama appelsap in dit nummer. Then what makes love the exception klinkt als het wordt niks. Nou ja,
0: dit is de eerste keer dat ik deze hoor. Want ik moet zeggen, mama appelsap, technisch gesproken ben ik best wel onderlegd.
1: Ken je deze niet?
0: Nee.
1: Oh, ik heb een nieuwe mama appelsap aan je gegeven. Nou, we gaan hem nu lekker luisteren. Daarna komen we uiteraard bij je terug. Hey ja.

0: Heb je me gehoord? Het wordt niks. Het wordt niks.
1: Ja, zeker. Wordt niks. Zeker. Nu kan ik het nooit meer anders horen.
0: Nee, sorry dat ik het heb verpest.
1: Nee, maakt niet uit. Ik hou van mama appelsapjes namelijk. Echt, love it.
0: Ja, heerlijk. En met deze vrolijke noot zijn we aangeland aan het einde van Melk en Wijn van deze maand. Volgende maand zijn we bij je terug. Dan weer met een nieuw decennium en een nieuw jaartal. Wat dat gaat zijn... Ja.
1: Hou de socials in de gaten.
0: Zeker weten. Want
1: ik vind het zelf ook een beetje spannend.
0: Ik vind het ook spannend. Ja. Dit was easy as pie. Maar
1: ja,
0: wat
1: ik moet
0: volgende...
1: wel zeggen, de nullies waren wel echt een goed decennium.
0: Ja, maar ja, ik weet natuurlijk niet wat ons volgende maand gaat brengen. Houd het zeker in de gaten. En deze aflevering, als je hem wilt terugkijken, verschijnt zeer binnenkort ook op ons Spotify-kanaal. En dan kun je dat allemaal nog even terugluisteren. Inclusief de nummers in hun volledigheid in de playlist die erbij hoort. Rest mij niets anders dan je een ongelooflijk fijne zondag te wensen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst...
1: Ja, voor jezelf maar.
0: Ja, toch?
1: En je kat.
0: Ja. Die moet zeker mee.
1: Ja.
0: Fijne dag.
1: Doei!

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanmorgen de stembureaus open voor deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen slechts 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Het partijbestuur van zijn CDU komt vanmiddag om 5 uur samen in Berlijn. Het Openbaar Ministerie gaat een 74-jarige man uit Noord-Holland vervolgen voor het maken en verspreiden van nepporno-video's van tientallen bekende Nederlanders. Na ruim een jaar onderzoek is de verdachte op de hoogte gesteld van het besluit om hem voor de rechter te slepen. Onder de slachtoffers zijn onder meer SBS6-presentatrice Helene Hendricks en voormalig politiewoordvoerder Ellie Lust. De Amerikaanse modebaas Stephen Kolb is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. Op beelden is te zien hoe Kolb een demonstrant duwt en de mond snoert. Een andere actievoerder werkt hij tegen de grond. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door eigenaar H&M Group. Uit een onderzoek blijkt dat onder meer schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En justitieminister David van Wil heeft op sociale media gereageerd op het extreemrechtse geweld gisteren in Den Haag. Hij omschrijft de beelden als walgelijk en noemt specifiek de Hitlergroeten, antisemitische leuzen, het geweld tegen de politie en het gooien van vuurwerk naar de ME. Van Wil pleit voor een snoeihard optreden en bedankt de politie. Het weer tot slot. In het zuidoosten begint deze dag met wat regen. Verder zien we de zon afgewisseld door stapelwolken. Vanmiddag doet de temperatuur een klein stapje terug en het wordt 18 graden in het Waddengebied tot 20 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Bij een duikongeval in Oostenrijk is vrijdag een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Hij raakte op ongeveer 100 meter diepte in de problemen en probeerde waarschijnlijk te snel naar de oppervlakte te komen. Twee andere duikers brachten hem aan wal, maar reanimatie mocht niet meer baten. De politie heeft geen aanwijzingen voor een misdrijf. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden een actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. En in de Duitse deelstaten Berlijn en Mecklenburg-Vorpommern zijn vanaf 8 uur vanochtend de stembureaus geopend voor de deelstaatverkiezingen. Hoewel de twee regio's samen maar zo'n 5 miljoen inwoners tellen, kan de uitslag grote landelijke gevolgen hebben. Na een eerdere verkiezingsoverwinning van de AfD in Sachsen-Anhalt staat bondskanselier Friedrich Merz zwaar onder druk. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Hou je van sport? Hou je van vrouwensport? Dan luister je iedere dinsdagavond van 6 tot 8 naar Gelijkspel met Monique en Deborah. En we hebben nog meer, want elke donderdag van 6 tot 7 kun je luisteren naar Gelijkspel Vertel. Iedere week met een bijzondere gast.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Paul Hanen stopt na ruim 50 jaar met het inspreken van de stem van Bert uit Sesamstraat. De 80-jarige acteur stopt ook als Grover. Aanleiding is het overlijden van zijn collega Wim T. Schippers, die jarenlang Ernie speelde. Hanen zegt dat een nieuwe generatie nu de kans moet krijgen. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. De Amerikaanse modebaas Stephen Culp is opgestapt nadat hij tijdens de New York Fashion Week dierenrechtenactivisten fysiek had tegengehouden. De activisten voerden actie bij een modeshow vanwege het gebruik van wol door de H&M-groep. Uit een onderzoek blijkt onder meer dat schapen in de wolindustrie worden mishandeld bij het scheren. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee, soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. In de haven van Antwerpen zijn 450 dozen met vloeibare cocaïne onderschept. De drugs waren verstopt in flessen met vloeibare zeep en kwamen uit Colombia met Kroatië als bestemming. Douaniers ontdekten de lading na een tip over een verdachte container. De omvang van de cocaïnevangst wordt nog onderzocht. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Japan en Zuid-Korea melden dat Noord-Korea opnieuw een raket heeft gelanceerd. Volgens Japan gaat het vermoedelijk om een ballistische raket die inmiddels is neergekomen. Noord-Korea lanceerde eerder deze maand ook al meerdere raketten richting zee. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Italië wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Premier Giorgia Meloni zegt dat daarvoor binnenkort een voorstel aan de ministerraad wordt voorgelegd. In het voorstel staat verder onder andere dat ouders van buitenlandse leerlingen die moeite hebben met integratie ook Italiaans moeten leren. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. De 24 verdachten die gisteren zijn opgepakt bij de rellen op het Malieveld in Den Haag zijn allemaal weer vrijgelaten. Ze werden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. De politie zegt dat de verdachten zich later nog moeten verantwoorden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. Iran waarschuwt de Verenigde Staten en hun bondgenoten voor een nieuwe escalatie in het Midden-Oosten. Volgens Iran wordt een nieuwe Amerikaanse aanval voorbereid. Bij een nieuwe aanval zegt Iran langdurig terug te zullen slaan tegen Amerikaanse bases en belangen, waarbij ook regionale bondgenoten van de VS als tegenstanders worden gezien. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. De politie heeft de twee mannen geïdentificeerd die een 51-jarige beveiliger doodschoten bij de aanslag op de boerderij van drugshandelaar Jan G. in Overasselt. De verdachten zijn volgens de Telegraaf geïdentificeerd via getuigenverklaringen, forensisch onderzoek en camerabeelden. Ze worden verdacht van moord of doodslag. Dan het weer. Vanmiddag wisselen wolken, zon en buien elkaar af, waarbij lokaal onweer mogelijk is. In het zuidwesten wordt het in de loop van de middag droger en breekt de zon vaker door. Er waait een matige aan zee soms vrij krachtige westen tot noordwestenwind. En de middagtemperatuur is zo'n 18 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd, 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Vorpommern zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus blijven nog een uur open, dan volgen ook meteen de eerste exit polls. De Nederlandse commandant der strijdkrachten, Onno Echelsheim, heeft kritiek op de vele ontslagen in de top van het Amerikaanse leger. Hij zegt dat hij zijn Amerikaanse collega's heeft laten weten dat hij daar met verbazing naar kijkt. Sinds het aantreden van president Trump zijn tientallen hoge officieren ontslagen. De Franse president Emmanuel Macron is aangekomen op Saint-Pierre en Miquelon, een Franse eilandengroep voor de kust van Canada. Hij spreekt daar met de Canadese premier Mark Carney over onder meer handel en de relatie met Europa. Het is voor het eerst sinds 2014 dat een Franse president de eilandengroep bezoekt. Het weer. Vanavond is het wisselend bewolkt en droog. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 8 graden in het oosten tot 13 graden aan zee. Morgen blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. In het noorden en oosten kan dan een lichte bui vallen. Er waait morgen een zwakke tot matige westenwind en de temperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

Wij gaan vrijdag tussen 4 en 6 terug naar de jaren 90. Weet jij nog welke hits op nummer 1 stonden? Luister dan naar de 90s Noise met Monique en Pasquinel.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. Rusland zegt dat de parlementsverkiezingen de afgelopen dagen doelwit zijn geweest van meer dan 1000 cyberaanvallen. Die waren volgens Moskou onder meer gericht op het online stemsysteem en de kiezerslijst van Moskou. De parlementsverkiezingen worden voor het eerst sinds Rusland-Oekraïne in 2022 binnenviel gehouden. Ondanks de aanvallen zou het stemmen normaal zijn verlopen. De opkomst bij de deelstaatverkiezingen in Berlijn ligt hoger dan bij de vorige verkiezingen. Rond het middaguur had bijna 28% van de kiezers gestemd. Dat is 4,5 procentpunt meer dan in 2023. Ook in Mecklenburg-Voorpommeren zijn vandaag verkiezingen. De stembureaus bleven tot 6 uur open. Kort daarna volgen ook de eerste exit polls. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. Een man uit Sint-Niklaas kreeg een jaar celstraf nadat hij zijn levenslange rijverbod negeerde. Hij toeterde na een onherkenbare politieauto bij een stoplicht omdat hij te langzaam optrok. De agenten zetten hem aan de kant en ontdekten ook dat hij een straat verkeerd was ingereden. Naast de celstraf kreeg hij een boete van €6400 en een nieuw rijverbod. De Deense premier Frederiksen wil pas details geven over een mogelijk akkoord met de Verenigde Staten over Groenland na ondertekening. Ze benadrukt dat zij en de Groenlandse premier Frederik Nielsen niks tekenen wat niet goed is voor Groenland. Trump sprak eerder van een doorbraak, maar Denemarken bevestigde zijn lezing niet. En dan het weer. Vanavond schijnt de zon eerst nog en is het overal droog. Ook vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. Bij de Duitse deelstaatsverkiezingen heeft de radicaal-rechtse AfD volgens de exitpoll forse winst behaald. De CDU, de partij van bondskanselier Friedrich Merz, leidt een flinke nederlaag. Het resultaat lijkt het slechtste te zijn in de hele geschiedenis van de Christendemocratische Partij. Duizenden mensen kwamen vandaag in Parijs op straat tegen een omstreden wetsvoorstel dat handhavers die geweld gebruiken automatisch legitiem verklaart. Politici, mensenrechtenorganisaties en activisten sloten zich aan. Het voorstel is al goedgekeurd door de Nationale Vergadering en ligt nu voor bij de Senaat. Mathilde Panot van La France riep de Senaat op het voorstel te verwerpen. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

it'll hurt you and lose those pounds. Learn about football.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. In een jachthaven in West-Knollendam brak vanmiddag brand uit op een boot. Door de vlammen brandden de touwen door, waarna het brandende scheepje door de wind richting andere boten dreef. De brandweer kwam snel ter plaatse, sleepte de boot terug en bluste het vuur. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De Italiaanse premier Meloni wil gezichtsbedekkende kleding op scholen verbieden en het aantal buitenlandse leerlingen per klas beperken. Ook wil ze migrantenouders Italiaans laten leren. Migratie en integratie zijn belangrijke verkiezingsthema's in Italië. Meloni, die een rechtskabinet leidt, maakte nog niet bekend hoeveel buitenlandse leerlingen per klas zijn toegestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Goedenavond, ik ben Sander Verschoor. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgum ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalde de positieve acceptatie van 40% naar 22%, bij meisjes van 78% naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29% naar 43%. In Liberia zijn vrouwen extra kwetsbaar voor de gevolgen van Kush, een synthetische designerdruk die al duizenden jongeren in West-Afrika het leven kostte. Schaamte en angst weerhouden vrouwen hulp te zoeken. Stichting Women Rescue Daughters biedt buiten Monrovia opvang. De vrouwen worden medisch behandeld, leren nieuwe vaardigheden en bouwen aan een waardig nieuw bestaan. En dan het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot 15 aan de kust. Morgen is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Buitenlandse Persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, een apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. Uit een onderzoek van het Trimbos Instituut en Universiteit Utrecht blijkt dat Nederlandse jongeren negatiever denken over homoseksualiteit. Bij jongens in het voortgezet onderwijs daalt de positieve acceptatie van 40 naar 22%, bij meisjes van 78 naar 51%. Daarnaast hebben meisjes vaker mentale problemen, emotionele problemen stegen van 29 naar 43%. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Oekraïense president Zelensky zegt dat hij telefonisch met Donald Trump heeft afgesproken elkaar in New York te ontmoeten. Volgens Zelensky kan de ontmoeting belangrijk zijn voor de diplomatie. Washington dringt aan op nieuwe vredesbesprekingen tussen Rusland en Oekraïne, terwijl beide landen hun aanvallen de afgelopen weken hebben opgevoerd. De buitenlandse persvereniging in Nederland vraagt om compensatie voor een Spaanse fotojournalist die tijdens rellen in Den Haag door een agent in het water werd geduwd. De vereniging wil daarnaast onderzoek, schriftelijke uitleg en excuses. De journalist raakte gewond, zijn apparatuur ging kapot en hij kan daardoor niet werken. Een 17-jarige automobilist is vanmiddag tijdens een auto-evenement in Avelgem ingereden op toeschouwers. 6 mensen raakten gewond, onder wie een meisje dat zwaar gewond naar het ziekenhuis werd gebracht. De bestuurder, die in België niet mocht rijden, bleef ongedeerd. Het voertuig raakte tijdens een rondrit door onbekende oorzaak van de weg. Met 14% van de stemmen geteld staat Verenigd Rusland met 58% ruim voor in de Russische parlementsverkiezingen. De opkomst ligt volgens de Centrale Kiescommissie boven de 56%. President Poetin noemt de verkiezingen een graadmeter voor steun aan de oorlog in Oekraïne. Critici wijzen op beperkte politieke ruimte. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden landinwaarts tot circa 15 graden aan de kust. Overdag is er veel ruimte voor de zon met temperaturen tussen 17 en 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreek.